0: krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
1: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
0: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Het Kooijurken XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkelorum.
4: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
3: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. De Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
5: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
3: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Het

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
5: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
4: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
6: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
4: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkelorum.
5: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
4: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. De Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
6: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
4: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkelorum.
5: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
4: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. De officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. De Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
6: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
4: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Dit is Nacht.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 7 uur.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkelorum.
4: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
3: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
5: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
3: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Klaar voor maximale impact?
7: Spiegel
6: is een creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
8: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
9: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
8: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
8: of Ellie
9: op vdmortel.nl. Rusten!
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
10: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
10: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
5: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
4: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
6: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
4: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Klaar voor maximale impact?
8: Spiegel
7: is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
9: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
10: Goedemorgen.
11: Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
12: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
11: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
12: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
11: of Ellie
12: op vdmortel.nl. Trusten!
9: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
11: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Henk draait door.
1: Henk draait door.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkelorum.
4: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
2: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
5: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
2: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten!
8: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
9: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
9: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
10: Live vanuit de thuisstudio van Henk is dit Henk draait door.
11: Een hele grote groep, die gaat er gewoon kapot aan.
12: Ja, vind je geen onzin? Iedereen die kiest er zelf voor, hè. En als het maar gezellig is, toch? Feestje, dak erop, geen maar gas.

0: De Steve Miller Band en Abracadabra uit het jaar 82. Dat voorbij gaat komen tussen 11 en 12 bij Henk Draai Door voor deze zaterdag, de 27e juni 2026. Het tweede uur, onze jarige artiesten van vandaag. En het eerste uur even een kijkje in de platenkast van Henkie. We hebben een steunplaat van Frits Spits en nog veel meer lekkers. Vanuit de Man Cave is dit Henk Draai Door.
1: I have come here to chew bubblegum and kick ass.

Van McCoy en The Hustle uit 75. En daarvoor hadden we onze Dolly Dodgers en Do You Wanna Wanna. Stonden genoteerd het nummer 16 in de top 40, 27 juni 1982. Platenkasttijd. Ik was even gaan grasduinen in mijn archief en ik kwam een album tegen. Anonymous Nobody van de band De La Soul. Ze waren natuurlijk bekend in de jaren 90 met Me, Myself and I. En in het jaar 2016 hadden ze een samenwerking met een legendarische rapper. Zijn naam Snoop Dogg. Hier is uit mijn platenkastje De La Soul and Pain.

0: Heb je een programma gemist?
1: Geen stress.
0: Check www.ditishelmond.nl en luister je favoriete programma terug wanneer jij dat wilt.
1: Dit is Helmond.
2: Dit is Helmond.

Toontje Lagere, net als in de film uit het jaar 82. Stonden genoteerd in de tipparade op nummer 4. En daarvoor De La Soul uit mijn platenkastje en Pain samenwerking met niemand minder dan Snoop Dogg. Zometeen de steunplaat van Frits Spits. Nu op je radio, nummer 25 in de tipparade. Kid Creole en de Coconuts.

0: Hij had zijn agenda volstaan met vrouwennamen. August Darnell, oftewel Kid Creole met A Wonderful Thing Baby. Nummer 25 genoteerd in de tipraden vandaag in het jaar 82. Zometeen de steunplaat, nu op je radio, Peter en Gordon.
1: Hey, draait door.
2: Billboard Hot 100.
1: Klas.

0: Peter and Gordon, A World Without Love, trouwens geschreven door Paul McCartney, die toen de tijd een relatie had met de zus van Peter. Het is bijna 9:30, het is steunplatentijd. We gaan terug naar het jaar 83. En Frits die koos voor de dancing tijd van een Brit funk. Formatie Galaxy featuring Phil Fearon. Het nummer werd in april 83 uitgebracht als single en groeide uit tot een van de meest herkenbare dancetracks uit de vroege jaren 80.
1: Stop!

Het jaar 64 komt deze single, de Amerikaanse Billboard Hot 100 binnen. The Four Seasons en Ragdoll. 27 juni 88 komt er een einde aan de geschiedenis van Tamla Motown Records als een zelfstandig label. Wanneer de oprichter en directeur Berry Gordy Jr. het bedrijf voor $61 miljoen verkoopt aan de platenmaatschappij MCA Incorporated. Je hoort drie grote Motown hits achter elkaar. Zometeen Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ain't Nothing Like the Real Thing Baby. The Four Tops, If I Were a Carpenter. En nu, Jimmy Ruffin and What Becomes of the Broken Hearted uit het jaar 67.

De Motown klassiekers waar het allemaal mee begon in de jaren 60 hoorden Marvin Gaye en Tammy Terrell, The Four Tops en Jimmy Ruffin. Want in het jaar 88 verkocht Berry Gordy de club voor $61 miljoen aan platenmaatschappij MCA Incorporated. En in het jaar 89 mag Tom Jones zijn eigen ster onthullen op de Hollywood Walk of Fame.

Tom Jones schreef vandaag zijn eigen ster op de Hollywood Walk of Fame in het jaar 89 geworden. Sexbomb, dit is Helmond Radio. Zometeen onderweg Scatman John en Scatman's World. Nu op je radio. Tipperaar werk voor de band Man at Work.

Inmiddels al een klassieker, deze van Scatman John en Scatman's World. En uit de tipperaden uit 82 hoorde je Man at Work en Who Can It Be Now. Na het nieuws, onze jarige artiesten. En we beginnen het tweede uur met een heuse platenkastklassieker van Genesis.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Henk draait door.
1: Henk draait door.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkelorum.
5: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
4: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
6: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
4: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
8: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
7: of Ellie
8: op vdmortel.nl. Trusten!
9: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
10: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
9: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
10: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
11: Het is zaterdagochtend, iets na 10 uur, en je luistert nog altijd naar Henk Draait Door live vanuit zijn thuisstudio.

Genesis en Paper Late uit het jaar 82. Een voormalig platenkastje van Henk Draait Door. Terug te vinden op Spotify. Zometeen, 7-jarige artiesten. Ook de muziek van onder andere Queen van Pater Moeschoen en Roanesse. Onderweg zometeen, Grace Jones en Slave to the Rhythm. Nu even een kijkje in de tipperade uit het jaar 82. Zo kwamen we nu binnen op nummer 22. Ze noemden zichzelf Duran Duran. Hier is Hungry Like the Wolf.

Grace Beverly Jones uit Jamaica, model, zangeres en actrice, hoorde Slave to the Rhythm. Dit is Helmond Radio uit het jaar 85. En daarvoor uit de tipperaden van 82, Duran Duran en een grote hit, Hungry Like the Wolf. Het is jarige artiestentijd. Ik heb er een stuk of 7 voor je klaarstaan. We gaan gauw beginnen. Zometeen de Beach Boys met God Only Knows. Vandaag jarig is Bruce Johnson, hij wordt 84. Ook jarig vandaag is Rijn de Vries. Hij wordt 83. Hij scoorde een hit in de jaren 60 met Patsy.

Het is alweer 60 jaar oud, hè, dit van de Beach Boys. God Only Knows Bruce Johnson wordt vandaag 84 jaar. De volgende tweejarige, Jacques Poels, is jarig. Zanger van de band Rowan S. Hij wordt 69, zometeen hoor je Limburg. Het is een kwestie van geduld. En ook jarig van de band Zen is John Brands. Hij wordt 80 en die scoorde weer een hit in 68 met Hair. Dog.

Hij wordt vandaag 69 jaar oud. Jacques Poels, afkomstig uit Amerika, zanger van de band Roanesse. Het is een kwestie van geduld voor het heel Limburg Nederlands lult. De laatste driejarige, dadelijk hoor je Sixpence None the Richer met Kiss Me, Leg Nash wordt 50. Ook jarig is Michael Ball. Hij scoorde een kleine hit met een oude hit van Climie Fisher in het jaar 89. Hij wordt vandaag 64. En ook jarig van Pater Moes Koen is Ad Groten. Hij wordt ook 64 jaar oud. En hier zijn ze met Hela Hola Tut Hola, maar dit is Helmond.

0: Eind jaren 90 een kleine hit voor Sixpence None the Richer. Leg Nash wordt vandaag 50 jaar oud. Ben je zelf ook jarig?
1: Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Hip, hip, hoera.
0: Maak er een mooie dag van.

Elvis Presley. Wekelijks komt hij voorbij bij Heen Draait Door. We hoorden My Boy uit 74. En daarvoor hadden we Frank Sinatra met I Love You van het album Come Swing With Me uit het jaar 61. Zometeen Billy Joe Spears uit 75 met Blanket on the Ground. Nu uit het midden van de jaren 90, Queen op je radio. Oh.

geschreven door Freddie Mercury en drummer Roger Taylor vlak na de opnames van Innuendo in het jaar 91. Queen and You Don't Fool Me, want dit is Helmond Radio, Henk draait door. Als je dan zoals ik vandaag vanuit huis radio maakt, dan zie je natuurlijk overal vrij dichtbij. En ook bij je platenkast. Ik was even een grasduiner zojuist tijdens het draaien van Queen. En ik kwam deze tegen van Billy Joe Spears.

Op de mondharmonica speelde Jean-Toets Tielemans en de zang was voor rekening van Hans de Boy met Thuisbijna. 1984 was toen de opvolger van die grote hit van hem, hè, Annabel. Na het nieuws gaan we terug naar 27 juni 1982 met hits van onder andere Roxy Music, André Hazes, Doe Maar en de Jay Giles Band. Na het nieuws beginnen we met Patrice Rushen.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Goedemorgen Helmond.
1: Goedemorgen Helmond.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkelorum.
5: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
4: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
6: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
4: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Ja, de laatste uur alweer van Henk draait door. En dit keer niet vanuit de studio bij Dit is Helmond, maar gewoon vanuit de studio bij hem thuis. Dit is Henk.

0: Het nummer bereikte een achterplaats in de UK Single Chart. Nummer 23 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. In ons landje kwam het tot nummer 34 in ons top 40. Patrice Rushen en Forget Me Not, nummer 38. 27 juni 1982. Dit waren de hits.
1: Nieuw.

0: Een bak roest op 18 wielen, een vrolijk herkenbaar Nederlandstalig vrachtwagenchauffeurslied van de Nederlandse zanger Henk Wijngaard werd uitgebracht op het Telstar-label van Johnny Hoes, nummer 37 nieuw. Een plaatsje hoger staat Ik wil alleen bij jou zijn, een vrolijk Nederlandstalig popnummer van de Gooise band Bloem. Het zou al de laatste single van de band zijn die de hitlijsten bereikt.
1: Nieuw.

0: De voorganger die van was natuurlijk even aan mijn moeder vragen. Hoort de bloem op nummer 36 nu binnen met Ik wil alleen bij jou zijn. Op nummer 35 een energieke dans, pop en post disco single van de Amerikaanse zangeres Diana Ross. Want aerobics was in de jaren 80.
1: Nieuw.

0: Nummer 32 nieuw binnen, Brian Ferry en Avalon. Ja, die dame die je hoort zingen, Yannick Etienne, die werd door Brian Ferry ontdekt in de Compass Pound Studios in de Bahamas en vroeg haar direct de partij in te zingen. 3 plaatsen hoger, ook nieuw binnen, Biscaya, een wereldberoemd instrumentaal nummer van de Duitse orkestleider en componist en arrangeur James Last.
1: Nieuw.

Biscaya van de Duitse orkestleider James Last, nieuw binnen op nummer 29. Drie plaatsen hoger staat Il Filiero van de Nederlandse formatie The Chaplin Band. De single werd in juni 82 uitgebracht en groeide in de zomer uit tot een grote en herkenbare radiohit in de Benelux.

0: Il Vigliero van de Chaplin Band. Ja, dit valt onder Italo-disco dit, hè. Nummer 26 in het jaar 82. Het is alarmschijftijd. Dit is een emotioneel bekend levenslied van de legendarische Nederlandse zanger André Hazes. Het nummer werd in juni 82 uitgebracht als single en verscheen datzelfde jaar als de 11e track op zijn succesvolste album Alle Tijden met Liefde.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.

0: Wat was de man immens populair, hè, in de jaren 80. De alarmschijf bij de collega's van Veronica, diep in mijn hart, André Hazes. De klapper van de week was voor de band Softcell met Torch. Kwam nu binnen op nummer 24.
1: De klapper van de week. Nieuw.

De herkenbare, soulvolle achtergrondzang is de climax van het nummer en wordt verzorgd door de Londense zangeres Cindy Ecstasy, oftewel Cindy Smith. Haar rauwe zang vormt een perfect contrast met de dramatische stem van Mark Almond. De klapper van de week was van Softcell, u hoorde Torch. Nummer 14, een nummer dat wordt gedragen door de pulserende baslijn en de zang van Henny Vrienten. Hier is Doe Maar en Is Dit Alles.

Gecombineerd met de herkenbare synth van Ernst Jans en de felle gitaaraccenten van Jan Hendricks in combinatie met Henny Vrienten. Je hoort op nummer 14, Doe Maar en Is Dit Alles. Op nummer 12, Martin Frey schrijft de tekst na een pijnlijke relatiebreuk. Een uniek detail. Het gesproken woord goodbye in het tweede couplet is gesproken door een daadwerkelijke ex-vriendin die hem destijds had verlaten.

ABC in The Look of Love op nummer 12 genoteerd in de top 40 in het jaartje 82. Op nummer 10, deze track opent met een iconisch geluid van een doordraaiende cameramotor en een klinkende sluiter, waarna een herkenbare scheurende keyboard solo en een felle blazerssectie de melodie overneemt. Hier is de Dave Giles Band. Free!

Nog steeds een radiohit, ook in het jaar 2026, de Jay Giles Band op nummer 10 met Freeze Frame. De nummer 3 werd geproduceerd door Pim Koopman. De opvallende loopzuivere achtergrondzang werd ingezongen door eveneens bekende zusjes Alice en Karen van de duo Maywood. Nummer 3, hier is José. Hi.

Ze begon natuurlijk haar zangcarrière met de dames van Luffé. We hoorden José solo met I Will Follow Him, nummer 3 in 82. Op nummer 2 staat Girl Crazy van Hot Chocolate.

0: De nummer 2 uit het jaar 82, Girl Crazy van de Britse formatie Hot Chocolate, afkomstig van het album Mystery. De nummer 1 was een zinderend succes in Europa. In onze top 40 bereikte het single nummer 1 en bleef daar maar liefst 3 weken staan. Ook in Vlaanderen en Engeland werd het een top 5 notering. Nummer 1 in 82, The Boys Town Gang en Can't Take My Eyes Off of You. Bedankt voor het luisteren, fijn weekend.
1: Nummer 1.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkelorum.
5: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
4: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
6: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
4: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: Zometeen bij DMG. Het laatste nieuws. En nog meer van jouw muziek. Wanneer je hard aan het werk bent, wil je gewoon werken. En je niet druk maken over je bedrijfskleding en schoenen. Dat doen wij wel voor je. Want Ducotex in Liesel is meer dan een leverancier van werkkleding. Of je nou een klein team hebt of op zoek bent naar een volledige bedrijfsoutfitting. Wij denken actief met je mee. Van persoonlijk advies tot bedrukking en levering. Wij regelen alles. Ducotex. Bedrijfskleding, schoenen en persoonlijke bescherming. Kijk voor alle mogelijkheden op ducotex.nl.
1: Of je nou Brutus heet of Pluisje. Bij Topstore in Deurne vind je alles voor jouw huisdier. Van voeding tot speeltjes. En van manden tot krabpalen. Ook hebben wij een ruim assortiment aan hengelsport- en vijverartikelen. Kom langs aan de Piet Mondriaanstraat 2A in Deurne. Of kijk op topstore.nl. Wie staat er altijd klaar voor een ander?
0: Wie moet volgens jou de DMG Kanjer van de Maand worden? Mail zijn of haar naam en telefoonnummer naar kanjer@dmgdeurne.nl. En wie weet wordt jouw kanjer de DMG Kanjer van de Maand. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Van Deurzenbloemen.
2: Bij Kuipers Metaal en Autorecycling kunt u naast het inleveren van ijzer, metaal en auto's nu ook terecht voor gebruikte auto-onderdelen en een directe vrijwaring van uw ingeleverde voertuig. Kijk op onze site www.kuipersmetaalrecycling.nl of kom langs bij een van onze vestigingen aan de Liesosseweg 214 in Deurne of de Rieten 6 in Beringen.
3: Goeiedag! Ik heb een tijd gehad om zelf een boterhammetjes te smeren of gewoon zin in iets lekkers.
4: Bij Bob Pit Stop To Go vind je verse broodjes, lunch to go en andere makkelijke meeneemproducten. Dagvers en met smaak bereid. Lekker voor onderweg, op het werk of thuis. Bob Pit Stop To Go, Liesosseweg 114 in Deurne.
3: Tot de sinaasappel en houdoe!
5: Mijn naam is Pascal Beijers. Mijn functie is monteur. Ohaco past goed bij mij, want het is een hele familiaire sfeer hier. Ik ben geen nummertje. Meestal werk ik met een collega, want ik kan elkaar helpen. Elk project is gaaf. Je begint met een heel oud kozijn en je zet er iets nieuws voor terug. Dat je gewoon mooie dingen achterlaat als je klaar bent. Wil jij ook werken als kozijnenmonteur? Kijk op bohaco.nl.
0: Dit is DMG. Dit is DMG. De zender voor Deurne. Diesel, Helenaveen, Meerkant en Vlierde. 106.2 FM. Via dmgdeurne.nl en de gratis DMG-app. DMG. Het nieuws van 1 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jonge, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
7: Op zoek naar houten kozijnen, deuren of een trap? Dan ga je naar Bouwpartner Schutboom aan de Schutboom 8 in Boekel. Met onze kennis en ervaring maken we alles naar uw wens. En in de meeste gevallen gratis thuisbezorgd. Kijk op schutboom.nl voor alle mogelijkheden. De meest complete bouwmaterialenhandel van de regio. Bouwpartner Schutboom in Boekel, Holte van der Wal in Deurne en RBH in Roermond. Samen sterk voor de professional, slimme vakman en particulier.
8: Je auto. Iets waar je trots op bent en je zuinig mee omgaat. Dus je brengt hem niet zomaar naar de garage, maar naar Vakgarage Spreeuwenberg. Vakkundige reparatie en onderhoud van jouw auto met behoud van fabrieksgarantie. Ook voor private of zakelijke lease. Ga je voor kwaliteit? Dan ga je naar Vakgarage Spreeuwenberg. Dr. Huub van Doornenweg 26F in Deurne. Of kijk op vakgaragespreeuwenberg.nl.
9: Plannen om te bouwen of verbouwen in de omgeving van Deurne? Of je nu ondernemer bent of particulier, vaak komt er meer bij kijken dan je denkt. Bij Arva.

0: bouwen? Arvales denkt met je mee. Meer weten? Kijk op arvales.nl/inloopuur.
1: De mobiliteitspartner voor particulier en zakelijk. Vakgarage Spreeuwenberg. Voor gebruikte en nieuwe auto's, aantrekkelijke lease- en onderhoudsmogelijkheden en pechhulp door heel Europa. Kijk op vakgaragespreeuwenberg.nl.
2: Feestje. Of je nou een verjaardag, bruiloft, buurtfeest of personeelsfeest viert, Party Home in Deurne heeft alles voor jouw feest. Van staattafel tot opblaasbare kroeg. Ook verzorgen wij entertainment en hebben we te gekke springkussens en andere attracties. Check party-home.nl.
3: Even helemaal tot rust komen en heerlijk tafelen op een unieke locatie, direct achter het Groot Kasteel in Deurne? Dat kan bij het Dinghuis. In een historische en natuurrijke omgeving geniet je van de smaakvolle gerechten en sfeervolle ambiance. Voor meer informatie en reserveringen, kijk op dinghuis.nl of kom eens langs aan het Haageind 39 in Deurne. We zijn dagelijks vanaf 12 uur geopend.
4: Dit is DMG. Thuis in Deurne. Met meer muziek, meer lokaal nieuws. En nu de 80s en 90s lunch. Op de zender voor Deurne.

haalde jij jouw favoriete muziek in de jaren 80 en 90? Bij de Muziekfontein, het Muziekpaleis of toch de Soundgarden? Hier krijg je ze elke zaterdagmiddag helemaal gratis. DMG Radio. Met de 80s en 90s lunch.

grootste zorg was of je genoeg geld had voor de nieuwe hitkrant of popfoto. De jaren 80 en 90 leven hier. Elke zaterdagmiddag van 12 tot 2. De 80s en 90s lunch op DMG.

0: zometeen bij DMG. Het laatste nieuws. En nog meer van jouw muziek.
1: Heb jij ook schoon genoeg van schoonmaak- en onderhoudsproblemen? Variant Schoonmaakservice in Deurne levert heldere oplossingen voor elke situatie. Interieurverzorging, glasbewassing en facilitaire werkzaamheden. Variant regelt het allemaal voor je. Weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op varianteurne.nl.
2: Wie? Wiegerzichzelf in Asten. De allergrootste in binnen- en buitenmeubelen van de regio. En de goedkoopste in teak, eiken en mango. Dus van tuinstoel tot bankstel.
3: Je vindt het wel in Asten. Bij Wiegerzichzelf.
4: Industrielaan 4 en op wiegerzichzelf.nl.
5: Ben je door het enorme aanbod van e-bikes het overzicht kwijt? Wij helpen je graag met het maken van de juiste keuze. Wil je het graag zelf uitproberen? We hebben volop fietsen die getest kunnen worden. Dat maakt Manders Fietsen uniek. Je vindt Manders Fietsen aan de Stationstraat 108 in Deurne of kijk op mandersfietsen.nl.
3: Je vindt het wel
4: in Asten
3: bij Wiegerzichzelf.
4: Industrielaan 4.
2: Iedere zondag geopend.
0: Ook jouw commercial op DMG? Kijk op dmgdeurne.nl. Dit is DMG. Dit is DMG. De zender voor Deurne. Diesel, Helena Veen, Meerkant en Vlierde. 106.2 FM. Via dmgdeurne.nl en de gratis DMG-app.
6: DMG.
0: Het nieuws van 2 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de 2 zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer, langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Autocampingsport Deurne. De grootste speciaalzaak van het zuiden in camping- en outdoorartikelen. Wandelschoenen en auto-onderdelen en accessoires. Ook het adres voor tenten en barbecues. Alles voor een geslaagde zomer vind je bij Autocampingsport Deurne. Piet Mondriaanstraat 1 of kijk op autocampingsport.com.
8: Als het om je ogen gaat, neem je natuurlijk geen enkel risico. Wij van Mares Oogzorg doen dat ook niet. Bij ons word je geholpen door gediplomeerde opticiens en contactlensspecialisten die vakkundig je ogen controleren. En wij kijken verder, niet alleen naar of je goed ziet, maar ook naar de gezondheid van je ogen. Kom langs bij Mares Oogzorg aan het Martinetplein 2 in Deurne. Of maak telefonisch een afspraak. Of online via maresoogzorg.nl. Mares Oogzorg. Zien en gezien worden.
0: Wist je dat je bij Autocampingsport Deurne ook terecht kunt voor huis, fiets en autosleutels en ook de reparatie ervan? Autocampingsport. Piet Mondriaanstraat 1 in Deurne.
9: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maar maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
6: Ben je op zoek naar koffie of thee? Een groot assortiment aan heerlijke smaken bestel je online via onze webshop koffiewinkeldeurne.nl. Ook bij Visser Chocolade in de Stationsstraat in Deurne kun je onze koffie krijgen. En wij leveren koffievoorzieningen voor bedrijven, kantines en instellingen. Zin in echt lekkere koffie of thee? Kijk snel en bestel op koffiewinkeldeurne.nl.
9: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
10: Dit is DMG. Thuis in Deurne. Met meer muziek, meer lokaal nieuws. En nu de zaterdagmiddaggate. Op de zender voor Deurne.

0: Kijk, deze klassieker nog van Phil Collins en Easy Lover. Hier in de zaterdagmiddag Kate op DWG Radio.
1: Nu, Sonny Noorlander.
0: Ja, de alcoholvrije drankjes staan koud, de slingers hangen en de borrelhapjes komen net uit het vet. Kortom, het weekendgevoel, dat hebben we weer te pakken. Ja, vandaag in de zaterdagmiddagkate natuurlijk weer het bekende Noorlander Noordpakket, waarin jij bepaalt als luisteraar welke plaat eruit vliegt en welke juist zijn plekje vliegt in het pakket. Even kijken, in Sony Spotlight zet ik iets of iemand eventjes extra in het zonnetje, of ook wel in de spotlight. Tijdens Sony Spotlight kan een uitgaanstip zijn of een persoon. En even kijken, de stelling van Sony binnen de 10 minuten waarover ik heel graag jouw mening wil weten. Via de DMG app te downloaden via iedere app store of via 0493-227-227. Dus toch best wel handig als je die alvast bij de hand hebt. Dan hoef je dat dadelijk allemaal niet meer te regelen. Nou, de zaterdagmiddagkate hier op DMG Radio in volle gang met zometeen muziek van Adele. Nu is Kygo en Khaled. Dit is Z.

0: muziek van Adele hier op DMG Radio. Je hoorde Walling in the Deep.
1: DMG, de stelling van Sonny.
0: Het is weer tijd voor de stelling van Sonny. In Deurne wordt volop gediscussieerd over het plan voor vast cameratoezicht in het centrum. Volgens de gemeente zorgen camera's voor meer veiligheid en minder overlast. Ja, dit heeft vooral wel invloed op de uitgaansavonden. Maar ja, ondertussen vragen verschillende politieke partijen zich af of camera's dan ook wel echt de oplossing zijn. Want ja, eerlijk is eerlijk. Een camera schrijft geen boete uit, spreekt niemand aan en voorkomt niet altijd dat iets gebeurt. Daarom luidt de stelling van Sonny vandaag: meer handhaving op straat werkt beter dan extra camera's. Ja, ben je het daarmee eens? Of heb je liever meer boa's en politie zichtbaar aanwezig in het centrum? Of ja, zorgen camera's juist voor extra veiligheid en een afschrikwekkend effect? Kun je mening laten horen? Kan via 0493 227 227. Ik ben benieuwd. Rijd ik nu voor jou hier op.

0: Check this out.
1: Live vanuit een gekaapte schaftwagen met een antenne erop. Ja. Dit is de Zaterdagmiddagkate. DMG Radio.

0: Olivia Rodrigo hier op DG Radio met haar nieuwe plaat, Drop Dead.
1: DMG, de stelling van Sonny.
0: Ja, zijn weer genoeg meningen binnengekomen over de stelling van Sonny. Vandaag luidde de stelling: meer handhaving op straat werkt beter dan extra camera's. De meningen die lopen nou al uiteen. Zo zegt Patricia, ik ben het er helemaal mee eens. Voor camera's trek je als relschopper weinig aan. Zichtbare handhaving spreekt mensen direct aan. Lars denkt er anders over. Hij zegt dat hij ermee oneens is. Camera's helpen juist om incidenten terug te kijken en daders op te sporen. En zonder beelden sta je vaak met lege handen. Zo is het ook maar net, Lars. Dankjewel. Daan heeft ook gereageerd. Waarom niet gewoon allebei camera's en extra toezicht op drukke avonden? Dan pak je preventie en handhaving. Even kijken, pak ik er nog eentje tussenuit. Komt van Zoe. Zij zegt juist weer, ik vind het niet prettig dat overal camera's hangen. Je moet oppassen dat een centrum geen soort Big Brother zone wordt. Nou, dankjewel. Dat was hem weer. De stelling van Sony, waar veel meningen over binnen zijn gekomen. En daar wil ik je natuurlijk voor bedanken. Zaterdagmiddag Kate hier op Deen Geruim met zometeen Ace of Base. De sign na de Red Hot Chili Peppers. Dit is All The Side.

0: Het is time van Ace of Face hier op DG Radio.
1: DMG weer.
0: En het weekend weer volop zomer met een enkele bui. Daarbij natuurlijk ook volop zon. Het is natuurlijk weer gewoon een lekker weekendje om lekker de natuur op te zoeken. Een barbecue aan te maken. Of gewoon lekker op het terras te zitten. Hoe lekker is dat? Zaterdagmiddag eten.

0: maar één plek. Waar het altijd weekend is. De zaterdagmiddagkeet.
1: Het is echt verschrikkelijk. Sorry dat ik het zeg.
0: DMG.

0: Yeah.
1: Christina Aguilera en Genie in a Bottle.
2: DMG Radio. Dit is de zaterdagmiddagcake.
1: Goed nieuws uit Vlierden, want daar is tijdens de Goede Doelenweek een prachtig recordbedrag opgehaald. Hou je even vast, want maar liefst €8.427,93 werd er opgehaald. En ja, dat is flink meer dan vorig jaar, want toen bleef de teller staan op iets meer dan €7.000. Oftewel, de portemonnees gingen open en niet zo'n beetje ook. En de organisatie bedankt natuurlijk iedereen die heeft gedoneerd. Maar ook een groot compliment aan de vaste groep collectanten natuurlijk. Ook bijzonder dit jaar trouwens, er kwamen extra giften binnen voor KWF. Mede naar aanleiding van het afscheid van Marco van Rijssel. En KWF kreeg uiteindelijk ook het hoogste bedrag, zo'n €1.925. Maar ook de Hartstichting, Alzheimer Nederland en het Longfonds konden rekenen op mooie bedragen vanuit Vlierden. Nou ja, zeg nou zelf, in tijden waarin alles duurder wordt, blijft het toch mooi om te zien dat mensen nog steeds klaarstaan voor een ander. En dat, ja, dat verdient gewoon een dikke pluim. De zaterdagmiddagkeet met zometeen nieuwe muziek voor je van Alesso en Warm Republic in Your Eyes. Deze ken je vast ook wel. Don't Stop Believing. Dit is Journey. Just a song.

0: zometeen bij DMG. Het laatste nieuws. En nog meer van jouw muziek.
1: Goeiedag!
2: Op zoek naar gemak voor in de pauze? Bob Pitstop heeft alles wat jouw bedrijfskantine nodig heeft. Of het nou is voor de lunch of de vrijdagmiddagborrel. Van vers fruit tot broodbeleg en van koffie en thee tot kuppensoep. Ook leveren we schoonmaak en andere non-foodartikelen. Gratis, met een lach en volledig elektrisch bezorgen wij een goede dag. Kijk op bob-pitstop.nl. Dat is bop-pitstop.nl. Bob Pitstop. Alles voor de bedrijfskantine.
0: Adverteren op DMG is betaalbaar. Je bereikt jouw potentiële klanten in de regio en het is zo geregeld. Kijk voor alle informatie op dmgdeurne.nl.
3: Bij Kuipers Metaal en Autorecycling kunt u naast het inleveren van ijzer, metaal en auto's nu ook terecht voor gebruikte auto-onderdelen en een directe vrijwaring van uw ingeleverde voertuig. Kijk op onze site www.kuipersmetaalrecycling.nl of kom langs bij een van onze vestigingen aan de Liesosseweg 214 in Deurne of de Rieten 6 in Beringen.
4: Mijn naam is Pascal Beijers. Mijn functie is monteur. Ohaco past goed bij mij, want het is een hele familiaire sfeer hier. Ik ben geen nummertje. Meestal werk ik met een collega, want ik kan elkaar helpen. Elk project is gaaf. Je begint met een heel oud kozijn en je zet er iets nieuws voor terug. Dat je gewoon mooie dingen achterlaat als je klaar bent. Wil jij ook werken als kozijnenmonteur? Kijk op ohaco.nl.
0: Of je nou Brutus heet... Of pluisje. Bij Topstore in Deurne vind je alles voor jouw huisdier. Van voeding tot speeltjes. En van manden tot krabpalen. Ook hebben wij een ruim assortiment aan hengelsport- en vijverartikelen. Kom langs aan de Piet Mondriaanstraat 2A in Deurne. Of kijk op topstore.nl. Wanneer je hard aan het werk bent...
5: De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
6: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
5: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door twee aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
7: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
5: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
8: Yes, een hele goede middag. Het is 2:02 en jij bent erbij op deze zaterdag 27 juni 2026. Of tenminste, als je nog niet bent weggesmolt. Jee!
9: Dit is Helmond.
10: Daans Weekend. Met Daan. Wat er speelt in Helmond.
8: Ja, maar we gaan lekkere muziek draaien. De Bouza, nu op je radio.

0: De Bout op je radio en Magnetic hierbij. Dit is Helmond. Nou, we zijn er weer een keer.
1: Ja. Het is inmiddels weer 2 weken ben ik er niet geweest. En ja, vandaag heb ik ook een mededeling over mijn afwezigheid. Nou, dat later vandaag. Eerst even het hebben over die hitte. Want god halle jezus, wat is het heet. Je komt buiten en je weet niet of je net even een plons gemaakt hebt in de Berkendonk. Of dat je gewoon net even 2 stappen te veel hebt gezet en dat je gewoon doorweekt bent. Maar ik wil vandaag ook een beetje afkoelen. Maar tegelijkertijd moeten we ook natuurlijk niet te veel zeuren als Nederlanders zijnde. Het is ook gewoon, het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Als het regent is het niet goed, als het zonnetje schijnt ook niet. Dus we moeten een beetje een compromis vinden, maar dat komt helemaal goed. Tot 5 uur ben ik er hier voor jou. We gaan er gewoon een feestje van maken, dus blijf lekker hangen bij jouw lokale. Ja, zometeen dus een mededeling over de toekomst van Daans Weekend. Je hoort het zometeen hier bij jouw lokale.

Ja, nu een van die jongens die in zichzelf gelooft. Ja, een tijd terug was er een programma, Ik Geloof in Mij, en hij was daar een van de sterren van. Ja, en hij is in zichzelf blijven geloven en het heeft toch geholpen. Je hoort hem nu op je radio, Rutger van Barneveld.

0: Oh. Kevin Nowell heet.
1: Godverdomme.
0: Nou, zwoele zomernachten van die plakkende zomernachten. Dat kun je eerder zeggen.
1: Maar ik denk dat ik wel een manier heb om even af te koelen.
0: Ja.
1: Ja, nee, dit moet lukken. Even 4 minuten de winter in.

0: Mocht ze denken, heb je een verkeerd knopje ingedrukt of zo?
1: Nee.
0: Gewoon even lekker Mariah Carey op je radio. Ja, lekker toch. All I want for Christmas is you. Ook dat kan gewoon als het buiten bijna 40 graden is. En of we het vaker gaan doen vandaag, dat blijft voor jou nog even een verrassing.
2: Oma's ouwe.
0: Wat we vandaag nog wel gaan doen, is oma's oude en nieuwe. Ja, ik heb weer twee platen voor je klaarstaan. Uitgekozen door mijn oma. Eentje daarvan, die is oud. Dat betekent dat die is uitgebracht voor het jaartal 2000. In dit geval een plaat uit 1986. De andere, die is nieuw. En dat betekent dat die is uitgebracht na het jaartal 2000. In dit geval een plaat uit 2025.
2: Oma's oude en nieuwe.
3: En nieuwe.
2: Met nu.
0: Peter Cetera op je radio en Glory of Love. 1986 dus, zometeen muziek uit de zomer van 2025. Cameron Whitcomb op je radio, zometeen in oma's nieuwe Medusa.

Ja, en dan volgde je nog muziek van Peter Stera en Glory of Love hier bij jouw lokale. En god, wat is het warm. Ik zit hier in de airco en ik zweet me helemaal kapot. Maar goed, we overleven het wel. We gaan er lekker een feestje van bouwen op jouw zaterdagmiddag. Want het is toch ook jouw weekend? En dan moet je toch ook een beetje van genieten? Want het is weer zo voorbij. En dan kijk je erop terug en dan denk je, waarom heb ik zo zitten zeuren over die temperatuur? Dus geniet ervan!

Afgelopen week heb ik de live gezien. Een vrouwtje op je radio en als ik God was, daarvoor nog Shanna Spyro en Material Lover. Een hele goede middag. Het is jouw zaterdagmiddagshow hier op je radio. Het is 3:58. En jij bent erbij. Ja, zometeen iets later als normaal gepland. Misschien het lokale nieuws hier uit Helmond. Maar geloof me, hij komt er gewoon aan. Maak je daar geen zorgen over. Ik breng je zometeen volledig op de hoogte over wat er allemaal gebeurt in Helmond. Ja, en afgelopen week zaterdag ben ik dus naar Vrouwtje toe geweest. Ben ik helemaal afgereisd naar het mooie Bloemendaal. Daar speelden zij namelijk in een openluchttheater. En normaal gesproken staat ze met een hele band op het podium. Maar deze tour wilden ze het even iets anders doen. Ze deed het namelijk helemaal zelf. Dus ze had eigenlijk alleen gewoon een aantal instrumenten. En ze had een loop pedal, zodat ze alles zelf kon opnemen. En zodat dat bleef spelen en zodat je toch een volledig nummer kreeg. Ja, het ging niet altijd helemaal volledig soepel. Maar goed, dat hoort er ook een beetje bij als je dat live doet. Hè? Dat geeft toch ook wel... Hè? Je wist in ieder geval dat het live was. En dat het niet allemaal van tevoren een bandje was die ze gewoon afspeelde. En dat maakt het wel leuk. En ook een openluchttheater dat je gewoon naar de muziek zit te luisteren. En ondertussen op de achtergrond de vogeltjes hoort fluiten. Ja, dat geeft toch ook wel weer een extra dimensie. Wat ook wel erg leuk was. Ja, zometeen dus hier op je radio het lokale nieuws. Nu eerst David Guetta, Alesso en Madison Love. Never going home tonight, baby.

0: David Guetta, Alesso, Madison Love, Never Going Home Tonight. Hier bij jouw lokale Van Helmond en omstreken. Zometeen gaan we lekker door. Ik vertel je ook nog even over 2 weken terug. Toen was ik ook namelijk naar iets bijzonders. Ja, hoe dat precies zit, dat vertel ik je zometeen. En ook gaan we naar muziek van Alex Warren. Passenger komt er zometeen aan.
1: Dit is Helmond Nieuws.
2: Daan Elbers.
0: De gemeente Helmond heeft de inkoopprocedure voor de WMO-begeleiding ingetrokken. De gemeente gaat de plannen opnieuw bekijken en wil ervoor zorgen dat de ondersteuning voor inwoners goed geregeld blijft. Helmond krijgt 3 nieuwe slimme laadplekken en losplekken. Met sensoren wordt gecontroleerd of de plekken daadwerkelijk worden gebruikt voor laden en lossen. Zo wil de gemeente de doorstroming in de binnenstad verbeteren. Vanaf 1 juli lopen ook nieuwe woningbouwprojecten in Helmond tegen de beperkingen van het volle stroomnet aan. Door netcongestie moeten sommige nieuwe aansluitingen wachten totdat er extra capaciteit beschikbaar komt. Ja, en dan even nog naar de hitte. De extreme hitte had namelijk flinke gevolgen. Het festival Muziek en Plein Public werd op het laatste moment afgelast omdat de veiligheid van bezoekers en medewerkers niet gegarandeerd kon worden. Ook de concerten gingen niet door vanwege de hoge temperaturen.
1: Dit is Helmond weer.
0: Ja, en over die temperaturen gesproken. Ja, ik ben wel benieuwd hoe jij je afgelopen week bent doorgekomen. Ja, vind jij het misschien lekker? Ik geloof ook echt wel dat er mensen zijn die het gewoon lekker weer vinden. Ik vind het net een tikje te warm. Net zo'n klein tikje. Maar laat me vooral even weten. De mail staat voor je open. Daansweekend. Dit is helmond.nl. Nou goed, het weer in het binnenland schijnt de zon en is het met 30 tot 35 graden tropisch warm. Met de kustgebieden komt bewolking en lokaal een onweersbui voor. Hier is het met 24 tot 29 graden ietsje aangenamer. Daar bestaat vooral een zwakke tot matige noordenwind. Vanavond kan vooral in de oosthelft van het land enkele forse onweersbuien ontstaan. Mogelijk met veel regen, hagel en zware windstoten. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland en koelt het af naar 20 tot 23 graden. Morgen wisselen veel zon en wolken elkaar af. Langs de grens met Duitsland kan een onweersbui ontstaan. Het wordt van west naar oost ongeveer 25 tot 31 graden. Wil je meer nieuws? Check dan vooral ditishelmond.nl of de gratis Dit is Helmond app.
1: Daans Weekend. Met Daan.
0: Ja, nu Alex Warren. Dit is Passenger.

Alex Warren, Passenger. Ja, de hitsensatie van dit moment, kan ik eigenlijk wel zeggen. De hitmachine. Ja, zometeen ga ik je dan echt vertellen, wat gaat er met dit programma gebeuren? Wat is de toekomst van Dance Weekend? Ik vertel het je zo. Eerst even nog een beetje afkoelen met de Goo Goo Dolls. Dit is Iris.

The Goo Goo Dolls en Iris. Ik wil even met je terug naar heel wat jaren terug. Even terug naar 31 augustus 2019. Dat was de dag dat ik mijn eerste programma hier maakte bij de Omroep. Het is niet helemaal waar. Ik maakte toen mijn eerste Daans Weekend. Daans Weekend 1. En nu zijn we inmiddels 7 jaar later. Ik maak al bijna 7,5 jaar een programma hier bij Dit is Helmond. Ik heb namelijk ook een tijdje daarvoor nog wat proefuitzendingen gemaakt om te kijken wat ik nou eigenlijk ging doen. Een beetje te leren hoe die radio nou eigenlijk in elkaar zat. En ik durf wel te zeggen dat ik na 7,5 jaar enigszins een idee heb wat al die knopjes doen hier op het mengpaneel. En dat ik enigszins een idee heb wat ik eigenlijk allemaal aan het doen ben. En 7 jaar geleden, ik ben inmiddels 20, ik was toen 13 dus, ongeveer 12, 13. Toen kwam ik hier aan bij de Omroep. Ik was gefascineerd door de radio. En ik wilde daar eigenlijk gewoon iets mee gaan doen. Ik was gewoon heel nieuwsgierig. Ik wilde leren hoe dat werkte. Nou goed, dat is dus gelukt. Inmiddels zit ik wel in een hele andere levensfase van mijn leven gewoon. En merk ik dat ik de radio nog steeds een heel fascinerend fenomeen vind. Alleen dat ik het momenteel ook wel gewoon heel druk heb. En dat misschien soms prioriteiten anders liggen. En waardoor dit programma daar af en toe een beetje onder lijdt. En vooral de laatste periode, als je een beetje een vaste luisteraar bent van dit programma, dan merk je waarschijnlijk wel dat ik er vaker niet ben als wel. En nou, dat voelde niet meer kloppend. En dat is al een tijdje, is dat bij mij al het wringen geweest. En eigenlijk tot afgelopen week, toen heb ik echt voor mezelf de knoop doorgehakt. Ik had hem eigenlijk al wel eventjes soort van doorgehakt. Alleen nu is het moment gekomen dat ik het voor mezelf echt heb doorgehakt. Namelijk dat volgende week zaterdag, zaterdag 4 juli 2026, wordt de laatste Daans Weekend voor nu. En ik denk ook wel de laatste Daans Weekend ooit. Ik denk namelijk dat als er nog ooit een programma komt van mij, dat het in een andere vorm zal zijn als dit programma. En ik ben dit programma en jou als luisteraar ontiegelijk dankbaar voor alle fuck-ups die ik heb mogen maken. Voor alle luisteruren die jij misschien wel hebt besteed hier bij mij, iedere zaterdagmiddag. Hoe slecht het af en toe ook was. Soms deed ik ook wel enigszins oké dingen. Ja, en ik wilde toch nog even met je terug naar dat moment. Dat moment dat ik echt trillend in de studio zat. Ontzettend zenuwachtig voor mijn eerste Daans Weekend. Ja, en deze kwam onder andere voorbij dat uur. Kensington, Do I Ever.

Kensington dus op je radio en Do I Ever. Ja, vanaf volgende week is deze zaterdagmiddag spot dus weer iets minder gevuld. Volgende week is tevens mijn 300ste uitzending van Daans Weekend hier bij de Omroep. En dan gaan we er gewoon nog even een feestje van maken. En dan ga ik nog even met je terugblikken naar de afgelopen 300 uitzendingen. Naar de afgelopen 7,5 jaar hier bij de Omroep. En dan zal ik ook nog wel wat meer duiding geven over waarom het stopt en hoe het allemaal zit. Voor nu wil ik daar allemaal niet te veel op focussen. Dat komt volgende week dus allemaal wel. Blijf dus vooral lekker luisteren, want vandaag gaan we er gewoon nog een feestje van bouwen. En volgende week ook nog. En dan is het gestopt, maar daar gaan we nog niet over nadenken. Ja, volgende week dus, 4 juli 2026, gewoon van 3 tot 5 hier op je zender met de 300ste en tevens laatste uitzending van Daans Weekend. Nu Accra.

vanaf gisteren is het nieuwste album van Muse uitgekomen. Namelijk het album The Wow Signal. En ik wilde je daar een plaat van laten horen. Alleen gaat hem niet worden. Ik krijg het namelijk niet in het systeem. En dat maakt helemaal niet uit waarom het niet lukt. Maar hij is in ieder geval uit. Ik heb alle platen al meermaals geluisterd. Er zit een plaat in met Ellie Goulding. En ik heb zo meteen ook nog een plaat voor je klaarstaan van Ellie Goulding. Om je even te herinneren aan... Wie is dat nou eigenlijk ook alweer, die Ellie Goulding? Dat dus zo meteen. Maar ik wilde je toch niet onthouden met van die lekkere gitaren van Muse. Dus bij deze heb ik die ook nog gewoon even voor je klaarstaan. En misschien wel een van de lekkerste. Maar ja, ik ben misschien ook wel een beetje biased. Klein beetje. Eind november komen ze naar de Ziggo Dome in Amsterdam. Niet één, maar twee avonden. Ja, als je vaker luistert naar dit programma, dan weet je dat ik misschien een klein beetje fan ben. Nou ja, ik ga er ook zeker in. Ik heb er ook ontzettend veel zin in. Nou goed, niet van de Wow Signal, maar wel een hele goede plaat. Je hoort hem hier bij jouw lokale omroep van Helmond en Omstreken. Dit is Helmond, dit is

niet van het nieuwe album. Die had ik namelijk even niet klaarstaan. Maar wel een hele goede plaat. Muse. Ik zou zeker zeggen, hou je een beetje van rockmuziek en van alternatieve muziek, luister zeker een keer The Wow Signal. Ook een plaat dus met Ellie Goulding. Ja, een tijd terug maakte ze een plaat met Calvin Harris. Dat was deze hit, Outside.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Daansweekend.
1: Daansweekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkelorum.
5: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
4: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
6: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
4: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
8: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
9: Goedemorgen.
10: Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
11: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
10: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
11: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
10: of Ellie
11: op vdmortel.nl. Trusten!
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
10: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
12: Yes, we gaan er nog 1 uur tegenaan. Tot 5 uur ben ik hier voor jou. We gaan nog lekker los met de gekke 10 minuten. We gaan nog even rondkijken. Want wat is er eigenlijk allemaal gebeurd in de wereld? En ook vertel ik je over 2 weken terug.
7: Dit is Helmond.
1: Daan

Ik zit echt compleet te slapen gewoon. Gaat dat goed? Ja, we moesten toch ook nog even zo'n momentje hebben in... Ik druk ook op allemaal verkeerde knopjes, joh. Ik heb hier nog de vorige uur zat ik nog zo te verkondigen dat ik wel wist wat ik aan het doen was. Ik heb geen flauw idee, joh. Nee, dat valt allemaal wel mee. Maar ik was wel even aan het slapen, want ik... Normaal doe ik altijd eerst even een openingspraatje. Eens even kijken, hoor. Ik kom eraan, klein momentje. Ja, gaan we. Zo. Nou, een hele goede middag. Het is jouw zaterdagmiddagshow op je radio. Het is 11 minuten over 4 en jij bent erbij op deze 27e juni 2026. Laat vooral even lekker van je horen. Hoe is jouw weekend? Is het nog een beetje te overleven of ga je echt helemaal kapot? Je kunt het me laten weten via de mail dansweekend@ditishelmond.nl of bel naar de studio via 088-1666-777. Kom je uit hier in de studio en dan kun je gewoon vertellen wat je wil. Mag van alles zijn. Als het maar een beetje, hè, als ik het niet moet censoren en moet bliepen en zo, want dat kan allemaal niet. Daar gaat het niet worden. Nou goed, in het laatste uur van de show van vandaag gaan we nog van alles doen. Ik wil sowieso nog een beetje naar de gekke 10 minuten. Zometeen wil ik het nog even over met je hebben over orgeljoken. En ik wil het ook nog even met je hebben over 2 weken terug. Toen was ik er namelijk ook niet. En dat had een reden. Ik was namelijk naar de theatervoorstelling van Harry Potter. Ja, hoe dat was, dat ga ik je zo meteen dus vertellen. En daarna vertel ik je over orgeljoken. En dan richting het einde van het uur gaan we nog even helemaal los. Even lekker dat zweet op gang brengen, zodat we een beetje kunnen afkoelen met de gekke 10 minuten. Ze komen eraan.

Ja, het was wel snel, maar het is ook een best lange titel. Het is dus In the Barn of the Goat Giving Birth to Satan's Spawn in a Dying World of Doom. Hier bij jou op je radio. Het is Volbeat op Dit is Helmond in jouw zaterdagmiddagshow. Coughing on the ground like an old used automobile.

Even de luchtgitaar erbij met In the Barn of the Goat giving birth to Satan's spawn in a dying world of doom. Volbeat op je radio. Nou, even nog terug naar de zomer. Zometeen vertel ik je over...

Let's go. Shakira en Burna Boy en Die Die. Dit is Helmond Radio. Ja, en een week of twee terug op, even kijken. 14 juni 2026. Ben ik afgerezen samen met mijn vriendin en mijn ouders naar Scheveningen, naar het Aaf van Circus Theater. Daar speelt namelijk de voorstelling Harry Potter. De theatershow Harry Potter en het vervloekte kind. En ja, ik heb alle films van Harry Potter al wel meermaals gezien. En die vind ik gewoon heel goed. Ja, uiteindelijk als je ze heel vaak ziet, dan worden ze natuurlijk opeens een beetje voorspelbaar. Je weet niet, dan weet je de plot al een beetje. Maar het zit wel gewoon technisch heel goed in elkaar. En hoe kun je zoiets, wat natuurlijk zo bijzonder gemaakt is, omdat het heel veel special effects bevat natuurlijk. Tovenarij bestaat natuurlijk niet, dus hoe ga je dat dan verfilmen? Maar in een theatershow is dat misschien nog...

Ja, en er werd best wel veel op het podium omgebouwd. Want er waren heel veel verschillende locaties binnen het theaterstuk. En ook dat werd op een hele subtiele manier gedaan. Ook al was het niet heel subtiel, je had eigenlijk niet door dat het was omdat het gebeurde. Ja, het klinkt allemaal heel vaag. Maar er werden tussendoor, tussen de scènes door, werden er eigenlijk een soort dansachtige stukken opgevoerd. Waarin ze het podium ombouwden naar de volgende locatie. Waardoor je eigenlijk bijna niet eens door had dat je aan het kijken was naar een ombouwsessie. Maar dat je gewoon dacht dat je naar het kijken was naar iets wat erbij hoorde. Nou ja, als je het aan mij vraagt, zeker een aanrader. Harry Potter en het vervloekte kind. In het Avals Circus Theater dus nu. En zometeen vertel ik je over Orgel Joke. Nu eerst Mike Williams op je radio. It's

Mike Williams en Mesto en Wait Another Day hier bij jou lokaal. Inmiddels 26 minuten over 4 en we gaan naar het WK. Ja, en niet zomaar het WK voetbal. Ik kan je namelijk helemaal niks vertellen over voetbal. Weet ik misschien wel het minste vanaf. En ook in het WK heb ik me eigenlijk erg weinig verdiept. Zeker nu dat de wedstrijden zo ontiegelijk laat vallen. Ik zal het even opbiechten. Ik heb nog geen enkele wedstrijd gezien. Eigenlijk ook geen enkel stukje. Ook niet op social media of zo. Nou goed, hebben we dat maar even opgebiecht. Ik hoop dat ik zo meteen nog wegkom en dat er niet eieren op me gegooid worden. Maar goed, wat ik dan wel weer interessant vind. Orgel Joken. Ja. Want ze zou gaan optreden bij het WK. De FIFA wilde haar namelijk laten optreden. Maar ja, toch slecht nieuws voor haar en haar fans. Want haar optreden tijdens de WK-wedstrijd van Nederland tegen Marokko gaat toch niet door. Volgens haar zoon is het de organisatie van het WK niet gelukt om alles op tijd te regelen. Ja, eigenlijk zou ze al eerder optreden tijdens de wedstrijd tegen Zweden. Maar dat ging toen niet door omdat ze was gevallen op haar balkon. En daarbij liep ze een breukje op in haar elleboog. En moest ze dus in het verband. En daar kon ze natuurlijk niet op dat toetsen drukken. Nou goed, Joke was op tijd hersteld van haar val. En was dus helemaal klaar voor haar optreden. Maar ja, nu heeft ze dus te horen gekregen dat dat ook weer niet doorgaat. Er is wel nog een kans.

de voetbalbond FIFA heeft gezegd dat ze in de volgende ronde mag optreden als Oranje zover komt. Maar dan moet Nederland maandagnacht dus wel nog even winnen van Marokko. Nou goed, als dat gebeurt staat Orgel Joke dus gewoon op te treden op het WK. Nou, dat lijkt me wel echt ontzettend vet. Maar ik heb echt geen flauw idee of ze kunnen winnen van Marokko. Of dat Marokko echt een veel te moeilijke tegenstander is. Dus mocht je verstand hebben van voetbal en een gokje willen wagen, laat het me dan vooral even weten. Want ik ben wel benieuwd wat de kansen zijn dat ik Orgel Joke kan gaan zien. Dat mag dus via de mail daansweekend@ditishelmond.nl. Of bel naar de studio via 088-1666-777. Nou goed, Orgel Joke, wie was het ook alweer? Ja, ze werd bekend tijdens de coronatijd. Toen plaatsten ze namelijk filmpjes op social media waarop ze bekende nummers speelde. Als een soort cover op haar keyboard, als een soort synthesizer, hè? Als een soort orgel. Ja, nou, die filmpjes die gingen al snel viral. Toen ging ze ook uiteindelijk filmpjes maken met andere influencers. Bas Smit, Bram Krikke, noem ze maar op. En ze gingen samen filmpjes maken. Ja, en al gauw begon ze ook op te treden. Want ja, mensen wilden haar boeken. Ze kenden haar vanuit de coronatijd. En ze vonden dat wel zo vet dat ze haar gingen boeken. Nou ja, ze stond eerder op het grote Hardstyle Festival Exclusive. En ook op de Zwarte Cross bijvoorbeeld. Ja, en nu zou het dus wel ultiem vet zijn als ze aan haar speellijst ook nog toe kan voegen het WK voetbal. Ja, wie weet, we moeten wel dan nog even winnen. Ja, dat is wel nog even een kleine uitdaging misschien. Maar goed, zou toch moeten lukken op zich. Het gaat tot nu toe best goed. Nu is zomer op je radio. Dit is Homewrecker in jouw

0: Morgen, man. Sander op je radio en Home Wrecker. Ja, daarvoor vertelde ik je over Orgel Joken. Ja, wat gaat het worden? Gaat ze kunnen optreden op het WK voetbal? Ja, we gaan de tijd moet het gaan laten zien. Ja, zometeen de gekke 10 minuten heb ik voor je klaarstaan. Ze komen eraan. Ik heb er wel weer zin in eigenlijk. De een na laatste de gekke 10 minuten hier bij Dit is Helmond. Dus maak je borst maar nat, want we gaan er flink tegenaan. Dat allemaal na de lokale nieuws hier uit Helmond.
1: Dit is Helmond Nieuws.
2: Daan Elbers.
0: Ja, vanaf 1 juli lopen nieuwe woningbouwprojecten in Helmond tegen de beperkingen van het stroomnet aan. Door netcongestie moeten sommige nieuwe aansluitingen wachten totdat er extra capaciteit beschikbaar komt. Ja, de extreme hitte had deze week grote gevolgen. Het festival Muziek en Plein Public werd op het laatste moment afgelast omdat de veiligheid van bezoekers en medewerkers niet gegarandeerd kon worden. Ook de karaatconcerten gingen niet door vanwege de hoge temperatuur. Ook het openbare vervoer kreeg te maken met de hitte. Vrijdag reed er voorlopig geen busvervoer in Zuidoost-Brabant nadat de laadinfrastructuur van vervoerder Hermes overhit raakte. Reizigers moesten rekening houden met de flinke vertragingen en uitval. Ja, op een bedrijventerrein in Helmond ontstond vrijdag een grote rookontwikkeling door een brand in een graafmachine. De rook was in de wijde omgeving zichtbaar. Hulpdiensten hadden de situatie snel onder controle. Ja, dan nog even sportnieuws. Helmond Sport heeft een nieuwe shirtsponsor gepresenteerd en zegt daarmee de kracht van de regio extra te willen laten zien. Daarnaast versterkt de club zich met de 18-jarige Ryan Boularus, die met veel ambitie aan zijn avontuur in Helmond begint.
1: Dit is Helmond Weer.
0: Dan nog het weer. In het binnenland schijnt de zon en is het met 30 tot 35 graden tropisch warm. Maar in de kustgebieden komt bewolking en lokaal een onweersbui voor. Hier is het met 24 tot 29 graden iets aangenamer. Daarbij staat een zwakke tot matige noordenwind. Vanavond kan vooral in de oosthelft van het land enkele forse onweersbuien ontstaan. Mogelijk met veel regen, hagels en zware windstoten. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland en koelt het af naar 20 tot 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Langs de grens met Duitsland kan een onweersbui ontstaan. Het wordt van west naar oost 25 tot 31 graden. Wil je nou meer nieuws? Check dan ditishelmond.nl of de gratis Dit is Helmond app. Gaan wij lekker door.
1: Daans Weekend.
0: Met zometeen de gekke 10 minuten, maar nu eerst Wild Lies.

Lekker man. The White Lies op je radio. En To Lose My Life. En ik dacht, misschien is het handig om nog heel even, voordat we toch naar de gekke 10 minuten gaan en hem weer een beetje gaan opwarmen, nog heel even een klein beetje afkoelen. Met kerstmuziek. Ja, natuurlijk.

0: Ik denk dat het ook maar goed is dat ik stop. Want ik denk dat als ik kerstmuziek draai, als het buiten 40 graden is, dat de programmaleider daar ook wel iets van vindt.
1: De gekke 10 minuten.
2: Hey, je weet zelf wel van 10 minuten. Eindje.
0: Maar goed, wat willen ze doen? Me ontslaan? Ja, zo is het ook, toch? Ja. Ja, goed, het is tijd voor de gekke 10 minuten. Ze staan voor je klaar en we gaan er gewoon even lekker een feestje van bouwen. We gaan gewoon even lekker los. Dus zorg dat je een goede fles water bij hebt staan, want ik denk, ja, als je niet al aan het zweten was, dan komt het er nou wel uit. Want ja, we gaan gewoon even lekker los. We gaan gewoon lekker beginnen. Niet te veel lullen, maar poetsen.
1: De gekke 10 minuten.
2: Hey, je weet zelf wel. Want

0: Anton!
1: Ja, poëtisch hoogstrandje hoor. En ik heb er nog zo eentje voor je klaarstaan. Het zijn wel de Duitse platen die op zich qua lyrics altijd wel goed zitten. Ik heb nu namelijk een plaat voor je klaarstaan van Tim Toupé. Hij heet Ich bin ein Döner.

Ja, ik heb een ei op mijn hoofd. Ik ben een deuner. En zo is het. Tim Toupet, mensen. Poëtische teksten. Nou, we hebben nog een mixje voor je klaarstaan. Want ja, het zijn toch de gekke 10 minuten. Dus we gaan nog even lekker los op...

Zo, de één na laatste gekke 10 minuten. Dit was Daans Weekend 299. Ik heb nog één plaat voor je klaarstaan. En dan zijn we er alweer doorheen. Ja, en volgende week Daans Weekend 300. De laatste Daans Weekend hier bij Dit is Helmond. Ja, ik spreek je graag dan. En voor nu wens ik je nog een heel fijn weekend. Doe een beetje rustig aan met die hit, hè, want anders kom je er niet doorheen. En nu nog Tame Impala op je radio om even lekker rustig een beetje af te koelen.

0: Delta speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond nieuws.
2: 5 uur.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkelorum.
4: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
3: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. De officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
5: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
3: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
7: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
8: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
7: of Ellie
8: op vdmortel.nl. Trusten!
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
9: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
9: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
9: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
5: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
4: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. De officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. De Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
6: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
4: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
8: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
9: Goedemorgen.
10: Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
11: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
10: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
11: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
10: of Ellie
11: op vdmortel.nl. Rusten!
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
10: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: A Golden Oldie. The Ballad of the Week. And the best new and old AOR and melodic rock. This is More Than a Feeling. With your host Linda.

0: Week beginnen met Fleetwood Mac en een speciale uitvoering van Go Your Own Way. Maar ja, het is deze week zo heet geweest. Ik denk, iedereen praat over het weer. Ik denk, ik laat de muziek spreken.
1: Heel goed van jou.
0: Billy Idol, Hot in the City 1982. Welkom op deze zaterdag 27 juni, iets na de klok van 6 uur, bij More Than a Feeling, bij Dit is Helmond. De laatste van dit seizoen voor de vakantie.
1: Nou, spannend.
0: Spannend, hè?
1: Ja.
0: Ja, we hebben vandaag allemaal bekende oude hits van de jaren 70, 80, 90. Dus ik heb eigenlijk niks nieuws meegenomen. Helemaal niks. Maar wel gewoon herkenbare muziek.
1: Dat is duidelijk, ja.
0: Ja, en ja,
1: de setlist
0: denk wel,
1: is hartstikke leuk.
0: Ja, ik denk ook wel muziek die iedereen wel leuk vindt. Hè? Net als in Amerika. America. In 1975, het album Hearts. We gaan vandaag niet te veel lullen over onze artiesten. We zullen zeggen waar we draaien, van welk jaar het is en van welk album dat komt. En dan is het te warm om nog verder nog dingen aan te doen. Sister Golden Hair.

0: Sister Golden Air. Had je deze week net zoveel gedaan als ik? Ook niks?
1: Ook helemaal niks, helemaal inderdaad. Niks. Nee, het is gewoon echt een verschrikkelijke week wat dat betreft voor ons Nederlanders, ja, die daar helemaal niet gewend zijn.
0: Nee, ik moest woensdagmiddag moest ik toevallig naar de huisarts. Ik ben voor de rest van de hele week niet buiten geweest.
1: Ik ben inderdaad ook nog een paar keer buiten geweest, maar ook weer heel erg snel weer naar binnen gerend.
0: Ja, daarom. En dan, ja, ik woon met mijn woonkamer op het zuiden. Hele grote ramen en geen airco, want dat mag niet in een huurhuis. Dus ja, ja, dat is, 30 graden geeft hij binnenaan.
1: Ja, ja,
0: dan moet je echt stilzitten, hoor.
1: Ja.
0: Maar goed.
1: Ja, mijn katten vonden het ook niet gezellig.
0: Nee, dat kan ik me eigen voorstellen.
1: Maar we gaan in ieder geval wel verder met lekker rustige, fijne muziek.
0: Dat zou ik doen.
1: En deze, de volgende is geschreven door Linda en Paul McCartney. Komt uit maart 1976. Was een weerwoord op commentaar dat Paul McCartney te veel luchtige liefdesliedjes schreef. Dus hij schreef er nog eentje. Silly Love Songs van Wings.

0: Silly Love Songs. En we gaan verder met een debuutsingle van de Britse poprockband T'Pau.
1: T'Pau.
0: Het klinkt een beetje alsof ik iemand aan het neerschieten ben. Nee, maar het is echt T'Pau. En hun debuutsingle heet, uitgebracht in 1987, Heart and Soul.
2: Van nieuwe tot oude muziek.
3: Dit is Helmond.

0: Zit jij nou op de microfoon te trommelen?
1: Ja, een beetje. Mee aan het trommelen. Maar ze waren een beetje drums vergeten. Ja. Denk, zet er nog wat drums onder.
0: Hé, onder Tina Turner, die had in 1984 had die een comeback album, Private Dancer. Er staan heel veel goede nummers op, die ook geschreven zijn door andere artiesten. Waar onder andere Mark Knopfler. Maar daar hebben we het nou niet over. Nummerke waar ik wil gaan draaien is dan uiteraard van dat album Private Dancer. Better Be Good To Me, geschreven door Mike Chapman, Holly Knight en Nicky Chinn.

0: better be good to me. Nou, zou vooruit mijn dan. Lijstbreuk ook kunnen zijn,
1: ja,
0: toch?
1: Vooruit dan.
0: Ja, vooruit dan. Hè?
1: Omdat je druiven meegebracht hebt.
0: Nou, omdat ik druif... Ja, de druif heeft druiven meegebracht. Lekker.
1: Druif. Oh, nee. Wat zijn ze voor u? Streuf zijn ze voor u.
0: Streuf, ja.
1: Streuf.
0: Maar druif, dat is ook een heel positief geladen woord. Voor het volgende hebben wij voor jullie nog van Wang Chung de Dancehall Days uitgebracht. Sorry, wat zei je?
1: Ik zei gezondheid. Jij zei hachu. Oh. Ik zei gezondheid.
0: Oh, ik was zo in de trance van dat ik die zin helemaal goed zou uitspreken. Onderbreekte jij mij?
1: Ja, ik zal het niet meer doen.
0: Uitgebracht door de New Wave Band, dus Wang Chung in 1983, Dancehall Days.

0: Wang Chung.
1: Dental Days.
0: Hey, het is 6:30. Het is tijd voor de bellen van het eerste uur. En nou had ik deze week, ben ik zo stout geweest om mezelf in te kiezen. Dus ik heb, ja, sorry, jou even...
2: Ik ben zomaar opzij gezet hier.
0: Ja, even overroeld. Overroeld. Luister hier eens naar. Even dit luisteren. Something's gotten hold of my heart. Dat kennen we allemaal. Gene Pitney, 1967.

0: Ja, en 89 deed Mark Elman het ook nog een keer. Volgens mij heeft Vicky Leanders ook nog ooit een cover gemaakt.
1: Zoeken we op.
0: Maar in 89 deed zowel Gene Pitney als Mark Almond het ook nog een keer samen. Maar, je voelt hem al aankomen. Nou zat ik van de week op internet en nou hoorde ik een uitvoering van Heartland. En ik vond dat zo'n mooie uitvoering. Ik denk, ja, die moet ik er toch even tussendoor pakken. Something's got a hold of my heart. Als ik mijn eigen niet vergis, ik heb het terug kunnen koppelen naar 2024. Heartland.

0: Een van de weinige nummers waarvan ik de cover beter vind als het origineel.
1: Ja, ik vind hem prachtig. Absoluut.
0: De stem maar past de er perfect twee... bij. De uitvoering. Ja. Ja. Als je de instrumenten hoort die ze bespelen en dan die stem erbij met dat vermogen. Mark Elmond had dat ook wel. Maar ja,
1: het was al een geweldig nummer.
0: Misschien omdat het een keer iets nieuws is, dat het fresh klinkt, fresh. Om het zo te zeggen. Hè?
1: Ja.
0: Nou, wat hebben we nog meer?
1: Ja, wat nog steeds fresh klinkt, dat zijn de Simple Minds. Ze worden al een dagje ouder, maar ze blijven nog volop optreden.
0: Ja, absoluut.
1: En in 85 brachten ze hun single Don't You Forget About Me uit. De Simple Minds wilden trouwens in eerste instantie niet opnemen. Het was namelijk niet hun eigen materiaal. Maar gelukkig hebben ze dat wel gedaan.
0: Echt wel.
1: Don't You Forget About Me.

0: Simple Minds.
1: En dan blijven la la la, hè? Tot het einde.
0: Wij lallen gewoon mee. Don't you forget about me. 1985. Hé, hey, als we toch in de jaren 80 bezig zijn. 1982, dat was ook een mooi jaar, hè? We hebben het er net over. Toen gingen we nog naar discotheken en zo, hè? Ja, ja, ja.
1: Nou, ik nog net niet.
0: Ja, ik wel, ik wel. Onder andere de Castle hier in Helmond. Maar dat was er veel nog, trouwens. Die was toen al afgebrand, volgens mij.
1: Oh.
0: Ja, die is afgebrand op een gegeven moment. Hè.
1: Ja, daarom kon ik er dus niet naartoe. Dat was het. Ja.
0: Hey, sidestep. 1982. Duran Duran. Hungry Like the Wolf. Van het album. Een van hun betere albums, Rio. En ja, het was hun tweede album. En dit was ook de tweede single. Hungry Like the Wolf.

0: Duran Duran, Hungry Like the Wolf.
1: En we blijven in deze sfeer, hè, de jaren 80.
0: Heerlijk, toch?
1: In 87 kwamen namelijk Guns N' Roses met hun debuutalbum Appetite for Destruction. En een van de meest bekende singles is dus het enige nummer 1 hitje in Amerika. Wat ook heel toevallig is, want het werd over de rest van de wereld een grote hit. Sweet Child of Mine.
2: Helmond, ontdek je hier.
3: Dit is Helmond.

0: van de week naar een concert in Nederland, hè?
1: Ja, heb ik klonk begrepen.
0: Klonk niet op deze manier. Ik heb het niet heel concert gehoord. Ik ben er ook niet geweest, maar er is dan op Hart van Nederland is daar dan een stukje geweest. Het klonk niet meer zoals het ooit heeft geklonken. Maar dat kan het niet als je ouder wordt natuurlijk. En er zijn momenten van komen en er zijn momenten van gaan.
1: Nou, in ieder geval van misschien wel stoppen.
0: Ja, daarom. Hé, we hebben nog tijd voor 2 nummertjes dit uur. Nog maar 2. Dan zit het eerste uur er al weer op. Het gaat zo snel. Het is, ja, voordat je het weet, zijn we weg. Eerste nummertje wat we hebben. Nirvana. Come As You Are. Uitgebracht op 2 maart 1992. Wat moet ik er nog meer van zeggen? Ik kan er niet veel meer van zeggen. Dus dat doe ik ook niet. Het nummer waar erop gevolgd is, ja, eigenlijk waar ik dit programma mee wilde beginnen. De live versie van A Go Your Own Way van Fleetwood Mac van het album Rumours uit 1977. Luister goed en ik hoor jullie terug na het nieuws. Nee, jullie horen mij terug na het nieuws.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit is weekend.
0: Dit is weekend. Dit is Helmond Nieuws.
2: 7 uur.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkte alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
4: Klaar voor maximale impact? Spiegel is een creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
6: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: A Golden Oldie, the Ballad of the Week and the best new and old AOR and melodic rock. This is More Than a Feeling with your host Linda.

0: Nou, welkom bij het tweede uur van Moord aan de Feeling.
1: Ja, wij wilden gezellig ook even
0: onze excuses
1: horen.
0: Voor onze live uitvoering in de studio. We moeten ook even onze frustraties kwijt.
1: Ze hebben maar een klein gedeelte gehoord, dus mogen zichzelf gelukkig prijzen.
0: Hey, zoals ik jou nou vertel, dit nummer dat komt uit 1978. Hè? Dat vroeger, moet ik er wel bij zeggen, ik was toen 13 jaar. Hè? Dus we hadden dat nog meegemaakt, nog niet veel. Ik haatte dit nummer. Ik vond het wel zo'n irritant nummer. En dan moet ik eerlijk zeggen, door de jaren heen ben ik het meer gaan waarderen. En ook het album Bad Out of Hell, waar het vanaf komt, staan meer mooie nummers op. Maar in het begin had ik zoiets van, jezus, hoe komen ze met zoiets voor de dag? Maar goed, daar hebben we het verder niet over. Wat we het wel over hebben, is de Eagles. In 1977, eigenlijk hier in Europa in 78, kwam het nummer uit Hotel California van het gelijknamige album van de Eagles.

0: Ook hier weer die schitterende, jankende gitaar erin, hè?
1: Altijd lekker.
0: Altijd
1: vooral als
0: lekker.
1: Je het ook nog gewoon letterlijk mee kunt, kunt lallen.
0: Ja, wij lallen alles mee vandaag.
1: Ja, wij lallen hier alles mee. Het is maar goed dat je dit niet horen.
0: Nee, we zullen de schuif niet meer openzetten.
1: Van Peter Frampton gaan wij door met de live versie van Show Me The Way. Het werd oorspronkelijk uitgebracht in juni 1975. Maar de live versie werd veel populairder. Show Me The Way.

Peter Frampton, Show Me The Way. Mooiste uitvoering, als mag ik het zelf zeggen. Ja, in de 1980, hey, komt Rio Speedwagon met het album High Infidelity. En dan denkt iedereen natuurlijk dat ik ga draaien Keep On Loving You. Maar dat doe ik dan lekker niet. Het nummer wat ik eigenlijk veel leuker vind is Take It On The Run.

0: We hebben vandaag toch lekker meezing, jengelmuziek,
1: ja,
0: hè?
1: Ja,
0: oh,
1: ja,
0: heerlijk,
1: ja,
0: toch.
1: Ik hoop dat de luisteraars ook lekker meezingen. En dat kan ook met de volgende. Van een van de meest succesvolle rockbands van de 80's, Journey, komt het nummer Don't Stop Believing uit 1981.
0: Kijk.
2: Van nieuwe tot oude muziek.
3: Dit is Helmond.
4: Dit is Helmond.

0: Ja, doen we. We gaan gewoon nog even terug.
1: We gaan heel erg flink vooruit. Hoppa.
0: Ja, we blijven gewoon even deur gaan. Don't stop believing. En dat is natuurlijk Journey, een van de betere bands. Ja, is graag gedaan, Cor. Hè? Laten we het zo maar zeggen.
1: Ja.
0: Cor vindt Journey ook wel leuk.
1: Cor en de redactie, mevrouw.
0: Ja, daarom. Waar hebben we nog meer staan?
1: Ja, we hebben op dit moment nog voor jou op de plaat The Police.
0: Nee.
1: Oh!
0: Nee, ik zit er zelf helemaal...
1: Dan.
0: Het is half... Het is half acht al.
1: Time for the ballad. En die had jij dit keer ook lekker uitgekozen.
0: Ja, ik denk, doe eens gek. He? We gaan naar 1972. Dat is wel heel terug in de tijd natuurlijk, hè. Maar ja, dat is toch de mooiste periode van de muziek natuurlijk, hè. Van hun debuutalbum, Can't Buy a Thrill. Daar komt dit ontzettende, mooie, rustige nummer vandaan. Dirty Work.

Dat was dus Steely Dan met Dirty Work. En we gaan, zoals ik straks al zei, verder met The Police. Daar hoor je nu van. Message in a Bottle, uitgebracht in september 1979.

0: Ja, nou is wel zat geweest, hè? Die boodschap in een flesje.
1: Ja, ja, van die schipbreukeling, hè?
0: Ja, van de police.
1: Police. Die eerst dacht dat hij dus helemaal geen bericht terugkreeg op zijn flesje.
0: Maar toch?
1: Maar uiteindelijk op het eind van het liedje een heleboel.
0: Ja, kreeg je veel flesjes terug.
1: Hij kreeg veel flesjes terug.
0: Zo is de fanmail ontstaan, hè? Ja, ja. Hé, 1977, we zitten toch al in de jaren 70. We gaan lekker door. De Britse supergroep Supertramp. Ja, met het album Even in the Quiet Moment. Ook op de rustige momenten, even vrij vertaald. Give a little bit.

0: Ja, en wij gaan verder met een oogje in het zeil. Ja. Of beter gezegd, een oogje, een eye in the sky.
1: Ja, een oogje in de lucht. En wat met onweer, hè?
0: Potverdomme, het gaat tekeer, hè? Inderdaad al aankomt.
1: Potverdikke nog,
0: ik voel me net alsof we op Sinterklaas zitten te wachten. Maar ik zie het echt nog niet echt
1: Ik denk gebeuren. Dat hij eerder komt als het onweer.
0: Dat geloof ik.
1: Maar goed.
0: Wij gaan dus naar Eye in the Sky van The Alan Parsons Project, van hun gelijknamige zesde album uit 1982. In 2019 nam Alan Parsons trouwens nog een versie op in het Catalaans.
1: Ah, dat is Spaans, hè?
0: Eye in the Sky.
2: Helmond, ontdek je hier.
3: Dit is Helmond.

The Alan Parsons Project, Eye in the Sky. Ja, en waarom houden we dan eigenlijk het Eye in the Sky? Ja, dat komt omdat we in 1971 hadden we een band. En het nummertje is geschreven John Fogerty. Ja, en dan weet je natuurlijk al over wie dat ik het heb als ik zeg John Fogerty. Dan hebben we het over CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival. Uitgebracht op single in januari 1971 in Nederland van het album A Pendulum. Have You Ever Seen the Rain?

0: Have you ever seen Rain van Creedence Clearwater Revival? Ja, wij zitten er nog heel erg op te wachten,
1: ja,
0: hè, op die regen.
1: Ik had er al
0: van
1: op gehoord.
0: Van mij mag het komen.
1: Hij gaf aan 7 uur, maar ja, dat is alweer veranderd. Dus ik hoor nou van onze collega Jason dat het later wordt.
0: Ja, nou, wat niet later wordt is het volgende nummer van Bon Jovi.
1: Bon Jovi.
0: Het werd, ja, dat nummer wat we gaan draaien werd oorspronkelijk opgenomen door Bonnie Tyler onder de titel If You Were a Woman.
1: Dat wist ik zelfs niet.
0: Ja, en het succes van het nummer bleef wat uit, dus werd het nummer herschreven in 1986. You Give Love a Bad Name.
2: Shut up!

0: Bon Jovi, you give love a bad name. Hey, we zijn toe aan ons laatste nummer dit seizoen.
1: Het laatste nummer van het seizoen.
0: Ja. En dan doen we hetzelfde nummer als we op het seizoen mee begonnen zijn. Ja, de vaste luisteraars.
1: Dat was weet uiteraard...
0: Maar, wacht even, voordat we dat zeggen.
1: Ja.
0: We gaan dadelijk met zomerverlof, zoals ze dan Belgisch mooi zeggen. 5 september is weer onze eerste uitzending. Dat is een speciale uitzending, dus noteer dat in je agenda, dat je dan weer erom luistert naar Dit is Helmond. Dan moet je trouwens altijd naar luisteren, niet alleen naar mij, maar altijd. Ja, ik zie jou ook pas weer 5
1: Wij
0: september.
1: Wij zien elkaar in
0: misschien wel eerder voor de koffie of zo.
1: Ja,
0: maar
1: dat is toch
0: wel
1: altijd gezellig.
0: Ja, daarom. Wij gaan eruit met natuurlijk Boston en More Than a Feeling uit 1976. Dankjewel voor het luisteren dit seizoen. En wij hopen dat jullie volgend seizoen weer allemaal aanwezig zijn. Misschien gaat er wel iets veranderen, maar dat hoor je dan wel. Alvast een hele fijne vakantietijd.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkte alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde 2 keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Dit

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of gaan parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond nieuws.
3: 11 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur, met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 13:45 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg, koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond. Mixen.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur, veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. En door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. En ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de 5e plaats vertrekken. En als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer. Onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Mix hem door.

0: Van nieuwe tot oude muziek.
1: Dit is Helmond. Dit is Helmond.
2: Hey, Mufasa. Respect your vibes. Spread them well. Around the world.

0: Battle speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen met Cor Jurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 2 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranjespits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Cool.